zingend van genot. Onze zintuigen zingend van genot. Onze zinnen zingend van genoes. Onze zinnen zingend van genoes. Each of our senses singing with delight. Each of our senses singing with delight. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol zelfs genuigzaamheid. Een gezicht vol zelfs genuigzaamheid. Sides and faces filled up with steadiness and mustiness.

earrings full of secrets and taboos. Earrings full of secrets and taboos. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden veld. The smell of a world run mad. The smell of a world run mad. De tassing van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tassing van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. Je tast zien Ernest zo'n dode veroordeeld en kratzend aan de wenden zijner cellen. The tactile sense of a person sentenced to death would scratching the walls of his cell. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer, naar meer, naar meer. De geschmack eines schmerzlichen verlangens naar meer, naar meer, naar meer. The taste of a painful longing for more, for more, for more. Naar meer menselijkheid, naar meer meegevoel. Naar meer vrede en verdraagzaamheid. Naar meer leven en geluk. Naar meer overgave en begrip. Naar meer menselijkheid. Naar meer mitgevoel. Meer vrede om vertredelijkheid, nog meer leven om geluk, nog meer begrip om huurvergaven, nog meer mensen zo werden. For more, humanity, for more fellow feeling, for more tolerance and peace, for more brand of life, for more aim in life, for more life and happiness. Moeder aarde waar wij alle tezamen zouden moeten zijn, moeder aarde waar wij alle tezamen zouden moeten zijn, moeder aarde.